0: Radio. RBS Nieuws.
1: Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Een raceauto week daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de beter hand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS Dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5:00 uur en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïnse president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.
2: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenland.
3: Wat zijn de voordelen bij Wasso-matic?
4: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
3: Is goed. Wasso-matic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-matic.
4: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde.

0: Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
4: Vink Ramen en Deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
0: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Waasmünster.
0: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 7 uur.
5: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Een federaal begrotingsakkoord is nog ver af. Rond 9 uur gisteravond is het kernkabinet uit elkaar gegaan zonder akkoord. Het overleg gaat nu eerst verder in technische werkgroepen. Later deze week komen de federale topministers weer samen. Het zou naar verluid nog moeilijk gaan rond de BTW-hervorming en besparingen op gezondheidszorg. De Brusselse regering heeft wel een akkoord over haar begroting, al ging dat moeizaam. De ministers zaten daarvoor 2 dagen in conclaaf. Straks om 11 uur leest minister-president Deliès zijn beleidsverklaring voor in parlement. In Balen in de Kempen is een man overleden bij een ongeval. De twintiger kwam onder een bestelwagen terecht en was op slag dood. Het parket onderzoekt nog hoe dat is kunnen gebeuren. Hackers hebben de gegevens van 700.000 mensen gratis online gezet na een datalek bij een Waals opleidingsnetwerk. Dat was begin dit jaar slachtoffer van een cyberaanval. Hackers maakten bankrekeningnummers en rijksregisternummers buit. En nu die openbaar zijn, zijn de slachtoffers nog kwetsbaarder. Daarmee zijn meerdere data met elkaar te linken. Ook telefoonnummers, postadres en soms zelfs bankgegevens. Er komt een tweede ronde in de Braziliaanse presidentsverkiezingen. Die gaat tussen de huidige centrumlinkse president Lula da Silva en de rechts-conservatieve Flavio Bolsonaro, de zoon van de vorige president. Bolsonaro won de eerste ronde, maar geen van beiden haalde 50% van de stemmen. Da Silva vertrouwt erop dat hij eind deze maand alsnog kan winnen.
7: Eu e o Alckmin queremos dizer para vocês, nós vamos ganhar essas eleições.
6: Deze Da Silva haalde 45%, Bolsonaro 47%. De VS halen hun bommenwerpers weg van de Britse luchtmachtbasis in Fairford. Daar in de buurt zijn vorige week 5 mannen opgepakt die mogelijk plannen hadden voor een aanslag. Al hadden ze uiteindelijk geen explosieven bij. Maar er zouden nieuwe dreigingen zijn. De Britse regering denkt dat Iran daarmee te maken heeft. In de Nations League voetbal heeft Portugal gewonnen van Noorwegen 2-1. Portugal speelde een deel van de tweede helft met 10 man. En zoals bekend ook zonder Ronaldo. Al blijft hij welkom, zegt de bondscoach. In de andere wedstrijden won Nederland met 2-1 van Servië. En Ierland en Israël speelden 1-1 gelijk. Daar was wel commotie nadat een speler van Israël gespuwd zou hebben naar een staflid van Ierland. Straks zonnig bij 22 graden. En ook morgen aangenaam nazomerweer. Woensdag nadert de herfst.
0: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

beginnen met een beetje Italiaans. Dan schijnt de zon toch extra hard, vind ik. Hè? Dankzij Umberto Tozzi bijvoorbeeld met Tiamo. Hele goede morgen. 5 oktober zijn ze. Het is iets na 7 uur. En ik ben er klaar voor. Tot en met 9 uur. Hits en classics. Allemaal.

hebben er een tijdje op moeten wachten, maar ze is volledig terug. Hè? Céline Dion, fantastische optredens heeft ze al gegeven. Je hoorde haar met 1996, of uit 1996 liever, met All By Myself. En de vorige partie met Etienne. Straks is het beurt aan de Jacksons, maar eerst Natalia.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Rihanna en Jay-Z die scoorden in 2017 met de hit Umbrella Paraplu. En of je die vandaag nodig hebt? Wel, ik denk het niet, want na het verdwijnen van het ochtendgrijs wordt het rustig en zonnig met hoge wolkensluiers. Die maximaal liggen tussen de 19 graden aan de kust en 23 graden in het binnenland. Een aangename herfstdag, als je het mij vraagt.

0: juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
1: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bikeparts, we make you ride.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
0: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
0: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.

roerende song uit 2006, gebracht door Kelly Clarkson, Because of You. De mensen die in Westminster wonen, die mogen in hun handjes wrijven, want ze hebben er een gezellige ontmoetingsplaats bij gekregen. Elke dinsdag kunnen ze terecht in het Kletshuis. Het Kletshuis, voor een klapje te doen. Een vrijblijvend inloopmoment. En wie zin heeft in een kopje koffie of een babbel of wat ondersteuning bij praktische vragen, is er zonder afspraak zelfs welkom. Bezoekers kunnen dus gewoon terecht. Je kan er gewoon binnenspringen als je vragen hebt over administratie, welzijn of een of ander aanbod van diensten. Dan kan je daar ook terecht. Maar als je gewoon zin hebt in een tasje koffie en een fijne babbel, allemaal welkom. Elke dinsdag het Kletshuis in Westminster.

wat ik nog vergeten te zeggen was in verband met het Kletshuis in Westmünster, is dat het dus elke dinsdag open is van 13 tot 15 uur in de Frank Bauerstraat, nummer 65 in Westmünster. Voilà, zie, dan heb je ook het tijdstip en het adres volledig mee. We gaan naar het nieuws met de G-Girls Band. Tot zo, tot zelfs, tot na het nieuws.

0: Yes.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 8 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: Het federaal begrotingsakkoord is nog ver af. Rond 9 uur gisteravond is het kernkabinet uit elkaar gegaan zonder akkoord. Het overleg gaat nu eerst verder in technische werkgroepen. Later deze week komen de federale topministers weer samen. Het zou naar verluid nog moeilijk gaan rond de BTW-hervorming en besparingen op gezondheidszorg. De Brusselse regering heeft wel een akkoord over haar begroting, al ging dat moeizaam. De ministers zaten daarvoor 2 dagen in conclaaf. Straks om 11 uur leest minister-president Deliès zijn beleidsverklaring voor in parlement. In Balen in de Kempen is een man overleden bij een ongeval. De twintiger kwam onder een bestelwagen terecht en was op slag dood. Het parket onderzoekt nog hoe dat is kunnen gebeuren. Hackers hebben de gegevens van 700.000 mensen gratis online gezet na een datalek bij een Waals opleidingsnetwerk. Dat was begin dit jaar slachtoffer van een cyberaanval. Hackers maakten bankrekeningnummers en rijksregisternummers buit. En nu die openbaar zijn, zijn de slachtoffers nog kwetsbaarder. Daarmee zijn meerdere data met elkaar te linken. Ook telefoonnummers, postadres en soms zelfs bankgegevens. Er komt een tweede ronde in de Braziliaanse presidentsverkiezingen. Die gaat tussen de huidige centrumlinkse president Lula da Silva en de rechts-conservatieve Flavio Bolsonaro, de zoon van de vorige president. Bolsonaro won de eerste ronde, maar geen van beiden haalde 50% van de stemmen. Da Silva vertrouwt erop dat hij eind deze maand alsnog kan winnen.
5: Eu e o Alckmin queremos dizer para vocês, nós vamos ganhar essas eleições.
4: Deze Da Silva haalde 45%, Bolsonaro 47%. De VS halen hun bommenwerpers weg van de Britse luchtmachtbasis in Fairford. Daar in de buurt zijn vorige week 5 mannen opgepakt die mogelijk plannen hadden voor een aanslag. Al hadden ze uiteindelijk geen explosieven bij. Maar er zouden nieuwe dreigingen zijn. De Britse regering denkt dat Iran daarmee te maken heeft. In de Nations League voetbal heeft Portugal gewonnen van Noorwegen 2-1. Portugal speelde een deel van de tweede helft met 10 man. En zoals bekend ook zonder Ronaldo. Al blijft hij welkom, zegt de bondscoach. In de andere wedstrijden won Nederland met 2-1 van Servië. En Ierland en Israël speelden 1-1 gelijk. Daar was wel commotie nadat een speler van Israël gespuwd zou hebben naar een staflid van Ierland. Straks zonnig bij 22 graden. En ook morgen aangenaam nazomerweer. Woensdag nadert de herfst.
0: Wat zijn de voordelen bij Wasso-Matic?
6: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
0: Is goed. Wasso-Matic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-Matic.
6: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

Zo gingen we even volledig in space, in de ruimte, dankzij het Star Wars team van Mikko in 1977. Die Star Wars films heb je misschien ook allemaal al gezien. Ben je een hele grote fan? Voilà, dan was dat muziekje meer dan welkom, denk ik. Maandag 5 oktober zijn we iets na 8 uur. Een hele goede morgen.

30 jaar oud is dat plaatje. Die hit van Maxi Priest, Close to You. En de Force met de Fox, met Touch Me. Straks de beurt aan het duet Barbara Dex en Alides met One Life. Maar eerst De Geest en Aurelie.

0: zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen.
1: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
0: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
2: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
3: 100% gegarandeerd met de expertise, vakkennis van Luc de Smet en zijn

Voilà, zie lappen op, zeg. Clouseau was dat met ik zing. En zingen zullen ze blijven doen. Volgend jaar ook, want daar hebben ze al 3 concerten uitverkocht. In het Koning Boudewijn Stadion, alsjeblieft. En dat is goed voor maar liefst 171.000 tickets.

Mark en Solveig featuring Elma All Stars. 5 oktober zijn we vandaag en er is weer iemand jarig. Iemand die we zo'n beetje allemaal kennen, denk ik. 83 kaarsen mag je uitblazen vandaag. Happy birthday, Steve Miller van de Steve Miller Band.

hij vandaag, Steve Miller van de Steve Miller Band. Je hoorde The Joker. En je kent ongetwijfeld ook wel Fly Like an Eagle of Rock and Me of Jet Airline, noem maar op. Ontelbare grote successen hebben die al gemaakt dankzij deze Steve Miller, onze jarige van vandaag. Straks onze radioklassieker van vandaag, Golden Years van David Bowie. Strafnummer. En dit is ook wel niet slecht. Made of Orleans is dit uit 1982. Orchestral Maneuvers in the Dark.

0: juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
0: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
0: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
0: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Geniet bij Vink, ramen en deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.

0: Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrant met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Misviering, dat is er om 9 uur. En de Flying Doctors zijn er om 10 uur en 5 voor 5. Het tweede seizoen van Borgen is er om 10 voor 11 en de Sterrenwensochtend is er om 10 voor 12. Om 12 uur zijn er huisgenoten en clips à la carte zijn er om 10 over 12. Comedy, dat is er om 12:30 en Yesterday met Johan Persijn, dat is er om 12:55. Adam's Family is er om 13:50 en de Paradijsvogels zijn er ook deze namiddag om 14:55. Sterrenwensenavond is er om 17:45 en de Dingen des Levens met aflevering 14.334, dat is er om 17:50. Mooi en Medogeloos met aflevering 9543 is er om 18:55 en Samana TV is er vanavond om 7 uur. En dan is er ook het Molse Merengebied en dat om 19:30.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

De tegels werden uit de dansvloer gedanst in de jaren 90 dankzij deze Two Brothers on the Fourth Floor met Never Alone. En met deze Snow Patrol gaan we richting 9 uur. Dan is het hier tijd voor regionaal nieuws bij RBS. En daarna komen nog heel wat leuke platen en fijne collega's. Dus geniet ervan, blijf bij ons. Wat mij betreft, tot vanavond in Sidetrack. Of tot morgen om 7 uur. Snow Patrol is dit nog met Shut Your Eyes.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Zeelen.
0: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 9 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag zaterdag 3 oktober. Dit is het regionale nieuws. Unia stapt naar de rechter tegen Nathan Kovenas, de omstreden onderzoeker aan de UGent. De organisatie vindt dat hij de grens overschrijdt door mensen op basis van hun afkomst of huidskleur in een rangorde te plaatsen, wat volgens hen ingaat tegen de antiracismewet. Kovenas, die zichzelf een rassenrealist noemt, ligt al langer onder vuur. De UGent schorste hem in augustus al preventief en startte een tuchtprocedure op na een omstreden artikel over een Britse professor. De zaak zorgt voor veel discussie over de academische vrijheid. Terwijl honderden academici in een open brief kritiek uiten op zijn schorsing, verdedigt het universiteitsbestuur de aanpak. De juridische stappen van Unia staan daar overigens los van. Een 53-jarige psychotherapeut uit Erpenmeren zit in de cel op verdenking van verkrachting, voyeurisme en aantasting van de seksuele integriteit. Het parket bevestigt dat er meerdere klachten zijn binnengekomen. De man runde een eigen praktijk en was daarnaast actief als leerlingenbegeleider aan de Kunstacademie in Aalst. De school heeft hem inmiddels op non-actief gezet. Volgens het parket vonden de feiten plaats in zijn praktijk en de privésfeer, niet binnen de schoolmuren. Het onderzoek loopt verder en de man riskeert tot 15 jaar cel. Een 68-jarige man uit Wetteren moest zich gisteren verantwoorden voor de politierechtbank in Gent. Hij werd vorig jaar in Nazareth betrapt terwijl hij achter het stuur zat te bellen met zijn gsm. Daarnaast bleek hij zijn rijbewijs niet bij zich te hebben. Tijdens de zitting keek de rechter echter vreemd op van het enorme aantal verkeersboetes dat de man jaarlijks verzamelt. Met een gemiddelde van 8 boetes per jaar sprak de rechter van een waanzinnig aantal en waarschuwde hij dat er een moment komt dat de man voor dat rijgedrag gedagvaard zal worden. De rechter legde hem uiteindelijk een boete op van €320 en een rijverbod van 15 dagen. En er is goed nieuws voor wie in Beervelde moet zijn. De Beerveldse baan is vanaf vandaag weer open. Maar let op, vanaf maandag 12 oktober starten er alweer nieuwe werken voor de spoorwegbrug. Tot 25 oktober is de weg daar afgesloten. Autoverkeer volgt een omleiding. Voor fietsers is er een aparte route voorzien. Het station en de omliggende faciliteiten blijven wel bereikbaar via het centrum. Tot zover het regionale nieuws van deze zaterdag 3 oktober. Maandag staat mijn collega Guy weer voor u klaar met een verse update uit de regio. Voor nu maak er een fantastisch weekend van en wat mij betreft heel graag tot volgende week vrijdag.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
6: Eurotuin, waar

wandeling maken in het Losbroek van 2 uur tot 4:30. In deze periode van het jaar zie je overal in de natuur tal van paddenstoelen opduiken. Waarom groeien er in de herfst eigenlijk zoveel paddenstoelen? En welke soorten vinden we allemaal terug in het Losbroek? Gids Raf neemt je met plezier mee in de wonderenwereld van zwammen en schimmels. Afspraak is aan het bezoekerscentrum Losbroek, Mosbergenstraat 1 te Lokeren.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts, we make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Express.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Hamme en Westmünster.
1: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 10 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: In de eerste 6 maanden van dit jaar hebben 9270 bouwbedrijven hun activiteiten stopgezet. Dat meldt Bouwfederatie InBeeld. Het gaat om een stijging van bijna 15% tegenover dezelfde periode vorig jaar. Ruim 1500 van die bedrijven gingen failliet. In dezelfde periode kwamen er maar iets meer dan 7500 nieuwe bouwbedrijven bij. InBeeld noemt de situatie bijzonder zorgwekkend. De federatie vraagt de federale regering om de sector extra te ondersteunen, onder meer door het btw-tarief te verlagen. Op het dark web circuleren advertenties waarin mensen zoeken naar een huurmoordenaar voor 8 Belgen. Dat blijkt uit onderzoek door HLN. Het dark web is een afgeschermd deel van het internet dat vooral criminelen aantrekt. Je kan er websites vinden die huurmoordenaars aanbieden. Maar voorlopig heeft niemand kunnen aantonen dat er ooit via het dark web een huurmoord is uitgevoerd. In Massenhoven is een molotovcocktail gegooid naar een flatgebouw. Dat gebeurde kort voor middernacht. Niemand raakte gewond. Er brak wel een kleine brand uit aan de gevel en een raam. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en de schade bleef beperkt. Het is niet duidelijk of het om een aanslag of vandalisme gaat. De politie onderzoekt dat nog. En in Lokeren heeft zich afgelopen nacht een zware explosie voorgedaan in de buurt van een spoorwegbrug. Niemand raakte gewond. De knal was wel kilometers ver te horen. Mogelijk is een granaat tot ontploffing gebracht. In Frankrijk blijven ook vandaag zo'n 500 scholen dicht na de hevige protesten van studenten tegen onder meer het lerarentekort. De situatie liep de voorbije week al maar meer uit de hand. Relschoppers stichtten brand en gooiden allerlei voorwerpen naar de politie, leerkrachten en journalisten. In het hele land zijn bij de studentenprotesten al bijna 5000 mensen gearresteerd. We krijgen opnieuw een zonnige dag. De maxima kunnen plaatselijk oplopen tot 23 graden. Ook morgen belooft nog een mooie nazomerdag te worden. Woensdag zijn er al meer wolken, maar blijft het nog zacht. Vanaf donderdag slaat het weer helemaal om en wordt het wisselvalliger en een pak frisser.

was dat van Johnny Nash, nummer dat hij trouwens zelf schreef en produceerde. En het nummer werd trouwens een veel grotere hit in Europa dan in zijn eigen thuisland Amerika. Bij ons in Vlaanderen kwam het net niet in de top 10 terecht. Heel wat grote classics en hits, ook vandaag weer tussen 10 en 12. Een heel goede morgen.

0: het nummer van Johnny Nash van daarnet raakte deze song wel helemaal bovenaan op nummer 1 bij ons hier. Wakefield was dat uit 95 met Think of You. In dit uur een radioklassieker van de Rolling Stones. Er is muziek van Infinity Inc. en van Samuel Welton. Maar nu eerst Mika met Lollipop.
1: RBS

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fiets

0: 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

twee mannen, één meisje, maar geen ruzie blijkbaar. Ze vallen allebei op hetzelfde meisje. In de tekst dan toch Samuel Welten en Russo doken samen de studio in voor deze boom. Salt en Peppa komt eraan, maar eerst Infinity Inc.

Hot Sex van Salt en Peppa was dat niet zomaar een ondeugende hit, maar wel eentje met een boodschap om openlijker te praten over seks, veilige seks en de risico's van HIV en AIDS. Uit 91 was dat. Onze radioklassieker komt eraan van de Rolling Stones na Nederlandstalig werk van Bonnie St. Clair en Pierrot.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

Ik volg je was dat van Wim Soetaert, de man die scoorde in 2003 met die grote hit Allemaal. Daarmee is het trouwens ook allemaal begonnen. Ja, zo dadelijk het regionale nieuws van 11 uur tussen 11 en 12. Ook nog een uurtje classics en hits hier dus blijven hangen, zou ik zeggen, hier bij ons bij RBS.

0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
1: We zijn maandag vandaag, het is 5 oktober. Van harte welkom bij RBS. In Locristi hebben zaterdag zo'n 800 mensen afscheid genomen van Georges Antunis, de ereburgemeester van Lokeren en eresenator, overleed op 25 september. Hij werd 91 jaar. De aula van Crematorium Westlede zat helemaal vol. Naast familie, vrienden en inwoners van Lokeren waren er ook verschillende prominente politici aanwezig, onder wie oud-premier Guy Verhofstadt en gouverneur Carina van Kouter. Antunis was 23 jaar gemeenteraadslid en van 1995 tot 2000 burgemeester van Lokeren. Hij zetelde ook in de Kamer, de Senaat en de Vlaamse Raad. De gemeente Berlare stapt naar de Raad van State tegen de verplichting om tegen 2042 190 extra sociale huurwoningen te bouwen. Het gemeentebestuur vindt de Vlaamse verdeelsleutel niet eerlijk. De Vlaamse regering wil in heel Vlaanderen 56.000 sociale woningen laten bijbouwen. Hoeveel woningen elke gemeente moet realiseren hangt onder meer af van het huidige aanbod, de bevolkingsgroei en het aantal mensen dat voor een sociale woning in aanmerking komt. Volgens burgemeester Katja Gabriels wordt Berlare benadeeld omdat de gemeente in het verleden al veel sociale woningen heeft gebouwd. Het aandeel sociale woningen op de lokale huurmarkt bedraagt er nu 7%. Berlare sluit zich aan bij 23 andere gemeenten die de verdeelsleutel juridisch aanvechten. Het bestuur benadrukt dat het niet tegen bijkomende sociale woningen is, maar vraagt een eerlijkere verdeling van de inspanningen. De brandweerzone Oost roept inwoners uit Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren, Wichelen en Zeelen op om de elektrische installatie van hun woning te laten nakijken. De waarschuwing volgt na een recente brand in een zekeringenkast. Zekeringen, bedrading en stopcontacten kunnen verouderen of defect raken. Dat verhoogt het risico op elektrocutie, oververhitting en brand. Volgens de brandweer moet een huishoudelijke installatie om de 25 jaar worden gecontroleerd door een erkende instantie. Wie merkt dat zekeringen vaak uitvallen of dat stopcontacten en kabels warm, beschadigd of verkleurd zijn, neemt het best contact op met een vakman. Ook een brandgeur of vonken kunnen wijzen op een ernstig probleem. Vooral bij oudere woningen raadt de brandweer aan om niet te wachten tot er iets misgaat. En de gemeente Hamme is een sensibiliseringsactie gestart om egels beter te beschermen. Op de zaterdagmarkt kregen bezoekers informatie over de gevaren waarmee de dieren te maken krijgen. Vooral robotmaaiers en slakkenvergif kunnen egels verwonden of doden. De gemeente gaf daarom tips om tuinen veiliger en egelvriendelijker te maken. Bezoekers kregen ook een staaltje egelvoer mee om de dieren in deze periode te helpen. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Graag tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
2: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: zingen ze over Sacramento, a wonderful town in Amerika. Zelf komen ze uit Schotland. Dat was Middle of the Road met Sacramento. Een hit uit 72. Nog een uurtje lang classics en hits hier bij ons met zo dadelijk Soul to Soul en Back to Life.
1: Het komende uur hoor je ze hier. De grootste hits met Guy de Prater.

0: gasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

Jazz, die nam het nummer al op in 1990, maar het is pas toen de Zweedse DJ Stonebridge ermee aan de slag ging in 1993 dat het een wereldberoemde houseversie werd. Robin S. was dat met Show Me Love. En dit zijn de Fine Young Cannibals nog eens uit de jaren 80. She Drives Me Crazy.

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
1: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bikeparts, we make you ride.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
0: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
0: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.

0: nog tegen.
1: De schaduw van jezelf was dat van Liene de Douw uit Oudenaarde. Haar eerste grote stappen zette ze als zangeres via The Voice van Vlaanderen in het team van Natalia zo'n 4 jaar geleden. Van The Voice van Vlaanderen dus naar eigen Nederlandstalige muziek. En dit is Gary Moore. I Still Got The Blues.

van Dear Getraumd. Ja, nog eens een Duits nummer in ons programma. Muziek van Nena was dat. Maandagochtend 5 oktober. Het zit erop, 2 uur lang. Al die classics en hits hier bij ons bij RBS. Dank je wel om te luisteren. Maak er alvast nog een leuke maandag van. En mij hoor je terug morgen om 10 uur. Zo dadelijk een uurtje non-stop muziek. En om 1 uur collega Dominique. Tot morgen.

0: Plus, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Gent, op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel, Sijs Bruggeman, ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout, van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde en de prachtige keuze in onze showroom, Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 12 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: In de eerste 6 maanden van dit jaar hebben 9270 bouwbedrijven hun activiteiten stopgezet. Dat meldt Bouwfederatie In Beeld. Het gaat om een stijging van bijna 15% tegenover dezelfde periode vorig jaar. Ruim 1500 van die bedrijven gingen failliet. In dezelfde periode kwamen er maar iets meer dan 7500 nieuwe bouwbedrijven bij. In Beeld noemt de situatie bijzonder zorgwekkend. De federatie vraagt de federale regering om de sector extra te ondersteunen, onder meer door het btw-tarief te verlagen. Op het dark web circuleren advertenties waarin mensen zoeken naar een huurmoordenaar voor 8 Belgen. Dat blijkt uit onderzoek door HLN. Het dark web is een afgeschermd deel van het internet dat vooral criminelen aantrekt. Je kan er websites vinden die huurmoordenaars aanbieden. Maar voorlopig heeft niemand kunnen aantonen dat er ooit via het dark web een huurmoord is uitgevoerd. In Massenhoven is een molotovcocktail gegooid naar een flatgebouw. Dat gebeurde kort voor middernacht. Niemand raakte gewond, er brak wel een kleine brand uit aan de gevel en een raam. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en de schade bleef beperkt. Het is niet duidelijk of het om een aanslag of vandalisme gaat. De politie onderzoekt dat nog. En in Lokeren heeft zich afgelopen nacht een zware explosie voorgedaan in de buurt van een spoorwegbrug. Niemand raakte gewond. De knal was wel kilometers ver te horen. Mogelijk is een granaat tot ontploffing gebracht. In Frankrijk blijven ook vandaag zo'n 500 scholen dicht na de hevige protesten van studenten tegen onder meer het lerarentekort. De situatie liep de voorbije week al maar meer uit de hand. Relschoppers stichtten brand en gooiden allerlei voorwerpen naar de politie, leerkrachten en journalisten. In het hele land zijn bij de studentenprotesten al bijna 5000 mensen gearresteerd. We krijgen opnieuw een zonnige dag. De maxima kunnen plaatselijk oplopen tot 23 graden. Ook morgen belooft nog een mooie nazomerdag te worden. Woensdag zijn er al meer wolken, maar blijft het nog zacht. Vanaf donderdag slaat het weer helemaal om en wordt het wisselvalliger en een pak frisser.
1: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Binnenkort start van het volledige wildseizoen. De eend is nu reeds van de partij.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
5: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaardspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
1: Geniet bij Vink, ramen en deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Dendermonde.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 1 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: We zijn maandag vandaag, het is 5 oktober. Van harte welkom bij RBS. In Locristi hebben zaterdag zo'n 800 mensen afscheid genomen van Georges Antunis, de ereburgemeester van Lokeren en eresenator overleed op 25 september. Hij werd 91 jaar. De aula van crematorium Westleden zat helemaal vol. Naast familie, vrienden en inwoners van Lokeren waren er ook verschillende prominente politici aanwezig, onder wie oud-premier Guy Verhofstadt en gouverneur Carina van Kouter. Antunis was 23 jaar gemeenteraadslid en van 1995 tot 2000 burgemeester van Lokeren. Hij zetelde ook in de Kamer, de Senaat en de Vlaamse Raad. De gemeente Berlaren stapt naar de Raad van State tegen de verplichting om tegen 2042 190 extra sociale huurwoningen te bouwen. Het gemeentebestuur vindt de Vlaamse verdeelsleutel niet eerlijk. De Vlaamse regering wil in heel Vlaanderen 56.000 sociale woningen laten bijbouwen. Hoeveel woningen elke gemeente moet realiseren hangt onder meer af van het huidige aanbod, de bevolkingsgroei en het aantal mensen dat voor een sociale woning in aanmerking komt. Volgens burgemeester Katja Gabriels wordt Berlaren benadeeld omdat de gemeente in het verleden al veel sociale woningen heeft gebouwd. Het aandeel sociale woningen op de lokale huurmarkt bedraagt er nu 7%. Berlaren sluit zich aan bij 23 andere gemeenten die de verdeelsleutel juridisch aanvechten. Het bestuur benadrukt dat het niet tegen bijkomende sociale woningen is, maar vraagt een eerlijkere verdeling van de inspanningen. De brandweerzone Oost roept inwoners uit Berlaren, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren, Wichelen en Zeelen op om de elektrische installatie van hun woning te laten nakijken. De waarschuwing volgt na een recente brand in een zekeringenkast. Zekeringen, bedrading en stopcontacten kunnen verouderen of defect raken. Dat verhoogt het risico op elektrocutie, oververhitting en brand. Volgens de brandweer moet een huishoudelijke installatie om de 25 jaar worden gecontroleerd door een erkende instantie. Wie merkt dat zekeringen vaak uitvallen of dat stopcontacten en kabels warm, beschadigd of verkleurd zijn, neem er het best contact op met een vakman. Ook een brandgeur of vonken kunnen wijzen op een ernstig probleem. Vooral bij oudere woningen raadt de brandweer aan om niet te wachten tot er iets misgaat. En de gemeente Hamme is een sensibiliseringsactie gestart om egels beter te beschermen. Op de zaterdagmarkt kregen bezoekers informatie over de gevaren waarmee de dieren te maken krijgen. Vooral robotmaaiers en slakkenvergif kunnen egels verwonden of doden. De gemeente gaf daarom tips om tuinen veiliger en egelvriendelijker te maken. Bezoekers kregen ook een staaltje egelvoer mee om de dieren in deze periode te helpen. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Graag tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
6: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
7: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

Guys, don't cry. Het is een maandag, ik weet het. Maar wat voor een mooie maandag met nog mooie temperaturen. Dus geniet ervan. Welkom bij de radio. Deze morgen nog Guy de Prater en Peter op de radio. De Cure was dat inderdaad met Boys Don't Cry. Deze meneer, deze grote meneer, dat is Sting. Met dit mooie nummer uit 87. Dit is Fragile. Straks nog de Spice Girls. Who do you think you are?

zo brengen we het ritme in uw radio met Spice Girls uiteraard. How do you think you are? We komen toe aan onze eerste drieling voor vandaag. Straks is er Armin van Buuren en Sophie Alice Baxter met Not Giving Up on Love. Daarvoor draaien we een nummer van Natalia, I've Only Begun to Fight. Maar eerst gaan we naar La Copa de la Vida. Dat klinkt zuiders. Hier is Ricky Martin.

0: gasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.nl.

een update van een plaat kan nooit kwaad. Dit was de versie Thunder in My Heart van 2005 door Leo Sayer en bewerkt door Mick. Daarvoor nieuw werk van Imel, Angel Bad Times. Tijd voor Don Johnson, hier is Heartbeat.

Don Johnson al zingend over de heartbeat. Straks een nieuw werk van Jonas Blue en Maleev met Edge of Desire. Maar eerst gaan we nog eens luisteren naar die hit van Jasmin, In de regen gedanst.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts, we make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Dat was Everything But The Girl met Missin. En zo gaan we stilletjes aan naar 2 uur toe. Straks komt het nieuws en het weerbericht eraan. Daarvoor is er tijd voor muziek van Midnight Oil, Beds Are Burning. En eerst deze van Goombay Dance Band, The Seven Tears. Als we tijd hebben, draaien we er nog eentje van Roxette, The Big L. Tot zo dadelijk.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Lokeren.
0: Op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 2 uur.
5: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Een kabinetsmedewerker van Vlaams minister van Begroting en Financiën, Ben Weitz, heeft een vals opiniestuk verspreid. Dat schrijft het weekblad KNAK. De man stuurde zijn tekst naar verschillende Vlaamse redacties en deed zich daarin voor als Mohammed, een homoseksuele moslim van 29. In de tekst verwees hij naar recente gevallen van geweld tegen homo's. De auteur wilde naar eigen zeggen aantonen dat Vlaamse media ideologisch gekleurd zijn en minder ruimte geven aan bepaalde conservatieve standpunten. Amper één redactie heeft het opiniestuk even gepubliceerd. Minister Weitz zegt dat hij niet op de hoogte was en noemt het een dom initiatief. Hij zal het voorval onder vier ogen bespreken met zijn medewerker. Op de E19 van Brussel naar Antwerpen is vanmorgen een kettingbotsing gebeurd, net voor Kontich. Daarbij waren in totaal 9 voertuigen betrokken, maar niemand raakte gewond. De linkerrijstrook ging dicht en dat veroorzaakte heel wat verkeershinder. De precieze oorzaak van de kettingbotsing staat nog niet vast, maar op het ogenblik van het ongeval hing er wel een dikke laag mist. Jongeren ervaren al maar meer stress door school. Een internationaal onderzoek bij 15-jarigen in meer dan 40 landen toont dat aan. De tieners hebben al maar vaker last van mentale klachten, zoals angsten en depressieve gevoelens. Vooral meisjes geven aan dat ze vaak onder druk staan. En in Spanje komen er op 29 november vervroegde parlementsverkiezingen. Dat heeft premier Sanchez bekendgemaakt in een tv-toespraak. Normaal zouden de Spanjaarden pas volgende zomer naar de stembus gaan. In het land zijn er al enkele weken demonstraties door de wooncrisis. Het tekort aan huizen doet de prijzen snel stijgen. De Spaanse regering had maatregelen aangekondigd om de crisis aan te pakken, maar het parlement heeft die vrijdag afgekeurd. Het is vrij zonnig vandaag met af en toe wat wolken. Maxima schommelen tussen 19 en 23 graden. Ook morgen blijft het nog mooi en vrij zonnig. Woensdag is dan een overgangsdag naar wisselvalliger en frisser najaarsweer.
1: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.
7: Wat zijn de voordelen bij Wasso-Matic?
8: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
7: Is goed. Wasso-Matic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-Matic.
8: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

als je ooit de kans had om deze band Simply Red live aan het werk te zien en vooral te horen, dan bleef je ademloos achter, zeker met dit nummer The Right Thing. Zometeen hebben we Céline Dion op de playlist Falling Into You. Ace of Base is er met All That She Wants. En nog eens deze Madonna op de radio, Cherish.

En de dame staat er weer meteen helemaal zoals het hoort. Met een fantastische stem uiteraard. Celine Dion was dat met Falling Into You. Straks komt 21 Pilots langs met Stressed Out. Maar eerst een welgemeende van Lily Allen.

0: gasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

0: fan van stampen op de fiets?
1: Ze is wereldkampioen, world champion 2023.
0: Of ben je zelf een stamper? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

DJ Sammy, Janu en Doe Heaven. Daarvoor een nieuw of recent werk van Just Sam Harper. En dat was Just a Little. Nu Lionel Richie aan het woord laten. Say you, Sammy. Ieder zijn zegje. Dat mag uiteraard op deze maandag 5 oktober. Welkom bij RBS Radio.

zometeen op uw radio Sienna Spiro met Material Lover. Maar eerst gaan we het spoor op met Guus Meeuwissen van Gant.

0: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Willem leek alles nog roze geur en maneschijn. Britney Spears met Baby One More Time. Zo, straks om 4 uur is er Christophe en Jonk op uw radio. Dus blijven hangen hier bij RBS. Ik heb voor u nog een mooie single van Herman van Veen klaarstaan. Dat is Toveren. En dat is uit 1987. En uit datzelfde jaar is deze van U2, The Sweetest Thing.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 3 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Een kabinetsmedewerker van Vlaams minister van Begroting en Financiën, Ben Weitz, heeft een vals opiniestuk verspreid. Dat schrijft het weekblad KNAK. De man stuurde zijn tekst naar verschillende Vlaamse redacties en deed zich daarin voor als Mohammed, een homoseksuele moslim van 29. In de tekst verwees hij naar recente gevallen van geweld tegen homo's. De auteur wilde naar eigen zeggen aantonen dat Vlaamse media ideologisch gekleurd zijn en minder ruimte geven aan bepaalde conservatieve standpunten. Amper één redactie heeft het opiniestuk even gepubliceerd. Minister Weitz zegt dat hij niet op de hoogte was en noemt het een dom initiatief. Hij zal het voorval onder vier ogen bespreken met zijn medewerker. Op de E19 van Brussel naar Antwerpen is vanmorgen een kettingbotsing gebeurd, net voor Kontich. Daarbij waren in totaal 9 voertuigen betrokken, maar niemand raakte gewond. De linkerrijstrook ging dicht en dat veroorzaakte heel wat verkeershinder. De precieze oorzaak van de kettingbotsing staat nog niet vast, maar op het ogenblik van het ongeval hing er wel een dikke laag mist. Jongeren ervaren al maar meer stress door school. Een internationaal onderzoek bij 15-jarigen in meer dan 40 landen toont dat aan. De tieners hebben al maar vaker last van mentale klachten, zoals angsten en depressieve gevoelens. Vooral meisjes geven aan dat ze vaak onder druk staan. En in Spanje komen er op 29 november vervroegde parlementsverkiezingen. Dat heeft premier Sanchez bekendgemaakt in een tv-toespraak. Normaal zouden de Spanjaarden pas volgende zomer naar de stembus gaan. In het land zijn er al enkele weken demonstraties door de wooncrisis. Het tekort aan huizen doet de prijzen snel stijgen. De Spaanse regering had maatregelen aangekondigd om de crisis aan te pakken, maar het parlement heeft die vrijdag afgekeurd. Het is vrij zonnig vandaag met af en toe wat wolken. Maxima schommelen tussen 19 en 23 graden. Ook morgen blijft het nog mooi en vrij zonnig. Woensdag is dan een overgangsdag naar wisselvalliger en frisser najaarsweer.
4: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
7: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Binnenkort start van het volledige wildseizoen. De eend is nu reeds van de partij.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
5: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: ik er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: RBS.
1: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
0: Digitaal. Vanuit Sint-Niklaas. Op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar twee Duitsers en een Amerikaan. De drie neurowetenschappers hebben een soort lichtschakelaar ontworpen waarmee je zenuwcellen in ons brein aan en uit kan zetten. Met de techniek zouden mensen die blind zijn door bepaalde oogziekten weer een beetje kunnen zien. Daarnaast helpt de ontdekking om bepaalde ziekten beter te begrijpen, zoals dementie en depressie. Aan de prijs is een bedrag van 1 miljoen euro verbonden. Voor de Roemeense kust in de Zwarte Zee zijn twee mensen omgekomen nadat een Turks cargo-schip geraakt werd door een drone. Er brak brand uit. De kapitein van het schip raakte gewond. De Roemeense reddingsdiensten konden 11 mensen in veiligheid brengen. Het schip voer met graan vanuit Oekraïne richting Italië. In de Noord-Franse stad Lens is een leerling van 15 zijn hand kwijtgeraakt tijdens protesten aan een middelbare school. Hij wou een politiegranaat oprapen en die ontplofte. Agenten hadden de granaat afgevuurd om de menigte uiteen te drijven. Boze studenten voeren vandaag actie aan meer dan 400 Franse middelbare scholen. Vanmorgen hebben relschoppers brand gesticht en met vuurwerk en molotovcocktails gegooid. De scholieren protesteren, net als vorige week, tegen het lerarentekort en de overheid. Overvolle klassen. Na het dodelijk ongeval van gisteravond in Balen is een man van 47 gearresteerd. Hij reed een voetganger van 28 dood en sloeg daarna op de vlucht. De politie kon de chauffeur opsporen. De man had gedronken en wordt ondervraagd. Donderdag en vrijdag zijn er extra politiecontroles op afleiding achter het stuur. Chauffeurs die bijvoorbeeld hun gsm gebruiken tijdens het rijden, riskeren een boete. Vorig jaar werden in Vlaanderen elke dag gemiddeld 136 bestuurders betrapt. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde pakt daarom uit met een nieuwe campagne. Die omvat onder meer tips om afleiding achter het stuur te voorkomen. De zon blijft voorlopig uitbundig schijnen. We krijgen hooguit wat wolkensluiers. De temperatuur ligt tussen 19 en 23 graden. Morgen krijgen we nog zo'n heerlijke dag. Vanaf woensdag doet de herfst duidelijk zijn intrede. Het wordt dan wisselvalliger en frisser.
2: Wat zijn de voordelen bij Wasso-Matic?
3: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
2: Is goed. Wasso-Matic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-Matic.
3: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

0: Een van de bekendste platenboel, gerust wel stellen, van deze Eurythmics uit begin jaren 80. Sweet Dreams Are Made of This. Op deze maandag, de 5e oktober. Hey, welkom bij ons. Welkom in Nieuwe Avondspits. Op zijn maandags tot 6 uur vanavond.
1: Christophe Hennejonk.
0: Wij hier achter de microfoon. En veel belangrijker natuurlijk, de muziek, zoals dit hier van de Golden Earring.

muziek van Francis Lai uit het begin van de jaren 60. In het Frans meteen ook. Un homme, une femme. Zometeen Mumford & Sons. Kom maar aan met The Cave na Tom Dice.

twijfel je of een thuisbatterij vandaag een goede keuze is? Wat kan slimme sturing met een energiebeheersysteem voor jou betekenen? En wat met plug-in batterijen? Al deze vragen worden beantwoord tijdens de infosessie Energieopslag, thuisbatterij en energiemanagement systemen, die doorgaat op dinsdag 3 november van 7:30 's avonds tot 9:00 uur in de ontmoetingsruimte van het stadhuis op de Groentemarkt 1 te Lokeren.

0: zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen.
1: Yes, toppie. Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
0: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
2: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
3: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
2: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
3: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
2: Panos. Enjoy your break.

1989, daarnet met Kylie Minogue en Hand on Your Heart. Angel erachteraan, van ook weer een goede 7 jaar geleden, Balance Ton Quoi. Zometeen terug naar helemaal het begin van de jaren 90, onder het motto Eigen Stoef Stinkt. Chesney Hawks komt eraan met The One and Only, maar eerst Polar Kreis 18.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaardspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor

0: droomdromen werkelijkheid worden. Let's Vink Twice. Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

uitkomen. Elton John met de 1997 versie van Candle in the Wind. Zometeen deel 2 van de avondspits na 5 uur. Blijf luisteren.

0: is uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Lokeren
0: op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 5 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: We zijn maandag vandaag, het is 5 oktober. Van harte welkom bij RBS. In Locristi hebben zaterdag zo'n 800 mensen afscheid genomen van Georges Antunis, de ereburgemeester van Lokeren en eresenator, overleed op 25 september. Hij werd 91 jaar. De aula van Crematorium Westlede zat helemaal vol. Naast familie, vrienden en inwoners van Lokeren waren er ook verschillende prominente politici aanwezig, onder wie oud-premier Guy Verhofstadt en gouverneur Carina van Kouter. Antunis was 23 jaar gemeenteraadslid en van 1995 tot 2000 burgemeester van Lokeren. Hij zetelde ook in de Kamer, de Senaat en de Vlaamse Raad. De gemeente Berlaren stapt naar de Raad van State tegen de verplichting om tegen 2042 190 extra sociale huurwoningen te bouwen. Het gemeentebestuur vindt de Vlaamse verdeelsleutel niet eerlijk. De Vlaamse regering wil in heel Vlaanderen 56.000 sociale woningen laten bijbouwen. Hoeveel woningen elke gemeente moet realiseren hangt onder meer af van het huidige aanbod, de bevolkingsgroei en het aantal mensen dat voor een sociale woning in aanmerking komt. Volgens burgemeester Katja Gabriels wordt Berlaren benadeeld omdat de gemeente in het verleden al veel sociale woningen heeft gebouwd. Het aandeel sociale woningen op de lokale huurmarkt bedraagt er nu 7%. Berlaren sluit zich aan bij 23 andere gemeenten die de verdeelsleutel juridisch aanvechten. Het bestuur benadrukt dat het niet tegen bijkomende sociale woningen is, maar vraagt een eerlijkere verdeling van de inspanningen. De brandweerzone Oost roept inwoners uit Berlaren, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren, Wichelen en Zeelen op om de elektrische installatie van hun woning te laten nakijken. De waarschuwing volgt na een recente brand in een zekeringenkast. Zekeringen, bedrading en stopcontacten kunnen verouderen of defect raken. Dat verhoogt het risico op elektrocutie, oververhitting en brand. Volgens de brandweer moet een huishoudelijke installatie om de 25 jaar worden gecontroleerd door een erkende instantie. Wie merkt dat zekeringen vaak uitvallen of dat stopcontacten en kabels warm, beschadigd of verkleurd zijn, nemen het best contact op met een vakman. Ook een brandgeur of vonken kunnen wijzen op een ernstig probleem. Vooral bij oudere woningen raadt de brandweer aan om niet te wachten tot er iets misgaat. En de gemeente Hamme is een sensibiliseringsactie gestart om egels beter te beschermen. Op de zaterdagmarkt kregen bezoekers informatie over de gevaren waarmee de dieren te maken krijgen. Vooral robotmaaiers en slakkenvergif kunnen egels verwonden of doden. De gemeente gaf daarom tips om tuinen veiliger en egelvriendelijker te maken. Bezoekers kregen ook een staaltje egelvoer mee om de dieren in deze periode te helpen. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Graag tot morgen.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
7: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
8: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: Jr. met een heel bekende filmmuziek natuurlijk uit het midden van de jaren 80. Ghostbusters op deze maandag 5 oktober. Mocht hij beginnen met het tweede gedeelte van de avondspits. Hey, welkom bij ons. Welkom bij RBS Radio.
1: Christophe Hennejong.
0: Hey, nog een uurtje. Nieuw met CCR. Have you ever seen the rain? Wel, ik denk van wel.

0: naar het midden van de jaren 60. Sonny en Cher met deze overbekende I Got You Babe. Kygo komt eraan samen met Whitney Houston, Higher Love. Dat is uit 2019 alweer, maar eerst toch een jaar of 24 terug in de tijd met de Sugar Babes.
1: Goedenavond, je luistert naar RBS.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

The Night Away, DJ Snake erachteraan, samen met Justin Bieber, Let Me Love You. Terug naar midden van de jaren 90 ergens, zometeen met Lutricia McNeil, Ain't That Just The Way, dat is voor zometeen een movie.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor kwalitatief en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
1: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
5: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
6: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
5: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
6: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
5: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
6: Bike Parts, we make you ride.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss.

Avenue en Robin Wanden, it's in my mind. En deze vuile manier hier kwam uit 1997. Teaspoon, Sex on the Beach. Zometeen is er Wies op je radio. Veel plezier ermee. Graag tot morgen.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 6 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Er zijn 3 minderjarigen geïdentificeerd voor de dreiging tegen een middelbare school in Niel vorige donderdag. De 3 tieners zijn opgepakt en verhoord en een van hen is door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. De 2 anderen zijn vrij onder strenge voorwaarden. Over de specifieke aard van de dreiging wil politie nog parket communiceren. Ook de identiteit van de jongeren is niet bekendgemaakt. Wel bevestigt de politie dat de dreiging losstaat van de gelijkaardige feiten sanderendaags. Toen zijn 1700 leerlingen van een school in Mechelen geëvacueerd na een valse bommelding. Een jongeman uit Brugge moet zich gedwongen chemisch laten castreren na de verkrachting van een meisje van 16 uit Dendermonde. De ingreep is deel van zijn strafmaat. De man van 21 kreeg 5 jaar cel met uitstel en moet zijn slachtoffer ook €4.000 schadevergoeding betalen. Hij loog ook over zijn eigen leeftijd toen hij het meisje contacteerde via sociale media. Uit het onderzoek bleek ook dat hij op die manier al eerder tienermeisjes probeerde te benaderen. De kabinetsmedewerker van Vlaams minister van Begroting, Ben Weitz, krijgt een blaam nadat hij zich in een opiniestuk uitgaf als jonge homoseksuele moslim. Hij stuurde dat stuk naar diverse nieuwsredacties, maar slechts 1 publiceerde het. De man wou naar eigen zeggen een problematiek aankaarten die Vlaamse media liever verzwijgen. De oppositie vindt de feiten ongehoord en wil dat Weitz de medewerker ontslaat. Maar dat vindt de minister een brug te ver. Een motorrijder is levensgevaarlijk gewond na een verkeersongeval in Lokeren in Oost-Vlaanderen. Ook zijn passagier raakte gewond. De motor botste op een personenwagen op een kruispunt langs een drukke gewestweg. Een verkeersdeskundige onderzoekt de aanrijding. Vanavond op de meeste plaatsen droog en licht bewolkt. Ook morgen is het nog mooi najaarsweer met aardig wat zon en maximaal tot 20 graden.

0: Conley er ook nog eens een keertje mee scoren. Onder de titel Sweet Soul Music. En diezelfde Arthur Conley had in 1968 ook nog een andere mooie plaat in de hitlijsten. Funky Street.
1: De Tempel der Hits met Wies Wiedema.
2: In

Elvis Presley met een bijzonder prachtige uitvoering van You Don't Have To Say You Love Me. Eerder in 1966 ook nog een hit voor Dusty Springfield. De Facebookvers. Tijd heelt geen wonden. Tijd leert je leven met verdriet en wachten zeer geduldig tot je weer schoonheid ziet. En tot de teterste herinneringen zo diep vertakt zijn in je ziel

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Texas Soul Duo Sam & Dave met eentje van hun grote successen uit het tweede gedeelte van de 60er jaren, Soul Man. In 1981 splitte het duo nadat ze 13 jaar lang enkel nog met elkaar hadden gesproken via tussenpersonen. Daar waren ze bij BZN tijdens hun hardrockperiode toch wel een beetje liever voor hun Sweet Silver Annie.

1968. Zij zijn er verleden, de Radio Mi Amigo Lieveling van 28 september 1974. Dionne Warwick en de Detroit Spinners. Then came you.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 04.

0: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss.

Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Holy Johnson, 1989, Americanos. De reputatie van onze westerse bondgenoten is er sindsdien niet echt op verbeterd. Of zie ik dat verkeerd?
1: De tempel der hits.
0: Beatles dagboek, 28 september 1962. Toen hadden de Beatles het laatste van de vier optredens aan boord van de MV Royal Iris. Een veerboot op de rivier de Mersey, beter bekend als de Vicente Boat. De evenementen waren bekend als Riverboat Shuffles, die georganiseerd werden door Ray McFall, de eigenaar van de Cavern Club, die een verscheidenheid aan entertainers liet optreden om een zo breed mogelijk publiek te trekken. Riverboat Shuffles begonnen en eindigden bij de Pier Head in Liverpool. Met deze gelegenheid stonden de Beatles bovenaan de affiche.
2: Listen to the

Making Love. En Peter Frampton heeft nood aan een beetje hulp. Show me the way. Bedankt voor het luisteren en ik ben er weer over 23 uur. Als je zin mocht hebben, tot dan maar weer. Bye.

0: is uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: Radio. RBS Regionaal Nieuws.
1: We zijn maandag vandaag, het is 5 oktober. Van harte welkom bij RBS. In Locristi hebben zaterdag zo'n 800 mensen afscheid genomen van Georges Antunis. De ereburgemeester van Lokeren en eresenator overleed op 25 september. Hij werd 91 jaar. De aula van Crematorium Westleden zat helemaal vol. Naast familie, vrienden en inwoners van Lokeren waren er ook verschillende prominente politici aanwezig, onder wie oud-premier Guy Verhofstadt en gouverneur Carina van Kouter. Antunis was 23 jaar gemeenteraadslid en van 1995 tot 2000 burgemeester van Lokeren. Hij zetelde ook in de Kamer, de Senaat en de Vlaamse Raad. De gemeente Berlare stapt naar de Raad van State tegen de verplichting om tegen 2042 190 extra sociale huurwoningen te bouwen. Het gemeentebestuur vindt de Vlaamse verdeelsleutel niet eerlijk. De Vlaamse regering wil in heel Vlaanderen 56.000 sociale woningen laten bijbouwen. Hoeveel woningen elke gemeente moet realiseren hangt onder meer af van het huidige aanbod, de bevolkingsgroei en het aantal mensen dat voor een sociale woning in aanmerking komt. Volgens burgemeester Katja Gabriels wordt Berlare benadeeld omdat de gemeente in het verleden al veel sociale woningen heeft gebouwd. Het aandeel sociale woningen op de lokale huurmarkt bedraagt er nu 7%. Berlare sluit zich aan bij 23 andere gemeenten die de verdeelsleutel juridisch aanvechten. Het bestuur benadrukt dat het niet tegen bijkomende sociale woningen is, maar vraagt een eerlijkere verdeling van de inspanningen. De brandweerzone Oost roept inwoners uit Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren, Wichelen en Zeelen op om de elektrische installatie van hun woning te laten nakijken. De waarschuwing volgt na een recente brand in een zekeringenkast. Zekeringen, bedrading en stopcontacten kunnen verouderen of defect raken. Dat verhoogt het risico op elektrocutie, oververhitting en brand. Volgens de brandweer moet een huishoudelijke installatie om de 25 jaar worden gecontroleerd door een erkende instantie. Wie merkt dat zekeringen vaak uitvallen of dat stopcontacten en kabels warm, beschadigd of verkleurd zijn, neemt het best contact op met een vakman. Ook een brandgeur of vonken kunnen wijzen op een ernstig probleem. Vooral bij oudere woningen raadt de brandweer aan om niet te wachten tot er iets misgaat. En de gemeente Hamme is een sensibiliseringsactie gestart om egels beter te beschermen. Op de zaterdagmarkt kregen bezoekers informatie over de gevaren waarmee de dieren te maken krijgen. Vooral robotmaaiers en slakkenvergif kunnen egels verwonden of doden. De gemeente gaf daarom tips om tuinen veiliger en egelvriendelijker te maken. Bezoekers kregen ook een staaltje egelvoer mee om de dieren in deze periode te helpen. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Graag tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
2: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
3: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: ik er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
6: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Regio Aalst
0: op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout, van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde en de prachtige keuze in onze showroom, Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 8 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Er zijn 3 minderjarigen geïdentificeerd voor de dreiging tegen een middelbare school in Niel vorige donderdag. De 3 tieners zijn opgepakt en verhoord en een van hen is door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. De 2 anderen zijn vrij onder strenge voorwaarden. Over de specifieke aard van de dreiging wil politie nog parket communiceren. Ook de identiteit van de jongeren is niet bekendgemaakt. Wel bevestigt de politie dat de dreiging losstaat van de gelijkaardige feiten sanderendaags. Toen zijn 1700 leerlingen van een school in Mechelen geëvacueerd na een valse bommelding. Een jongeman uit Brugge moet zich gedwongen chemisch laten castreren na de verkrachting van een meisje van 16 uit Dendermonde. De ingreep is deel van zijn strafmaat. De man van 21 kreeg 5 jaar cel met uitstel en moet zijn slachtoffer ook €4000 schadevergoeding betalen. Hij loog ook over zijn eigen leeftijd toen hij het meisje contacteerde via sociale media. Uit het onderzoek bleek ook dat hij op die manier al eerder tienermeisjes probeerde te benaderen. De kabinetsmedewerker van Vlaams minister van Begroting, Ben Weitz, krijgt een blaam nadat hij zich in een opiniestuk uitgaf als jonge homoseksuele moslim. Hij stuurde dat stuk naar diverse nieuwsredacties, maar slechts 1 publiceerde het. De man wou naar eigen zeggen een problematiek aankaarten die Vlaamse media liever verzwijgen. De oppositie vindt de feiten ongehoord en wil dat Weitz de medewerker ontslaat. Maar dat vindt de minister een brug te ver. Een motorrijder is levensgevaarlijk gewond na een verkeersongeval in Lokeren in Oost-Vlaanderen. Ook zijn passagier raakte gewond. De motor botste op een personenwagen op een kruispunt langs een drukke gewestweg. Een verkeersdeskundige onderzoekt de aanrijding. Vanavond op de meeste plaatsen droog en licht bewolkt. Ook morgen is het nog mooi najaarsweer met aardig wat zon en maximaal tot 20 graden.
0: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: vervaat.
1: Is niet beschikbaar op dit moment.
2: Spreek geen berichten naar de pieptoon, maar luister naar de muziek.
0: Sidetrack.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Binnenkort start van het volledige wildseizoen. De eend is nu reeds van de partij.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
5: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: Welkom bij voicemail.
1: Hallo, ik ben er even niet.
0: Peter Vervaat is niet beschikbaar op dit moment.
1: Spreek geen bericht in naar de pieptoon, maar luister naar de muziek.
0: Sidetrack.

0: schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: Geniet bij Vink, ramen en deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.

0: Welkom bij Voicemail.
1: Hallo, ik ben er even niet.
0: Peter Vervaat is niet beschikbaar op dit moment.
1: Spreek geen berichten naar de pieptoon, maar luister naar de muziek.
0: Sidetrack.

0: Express.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Berlare.
1: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 9 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Er zijn 3 minderjarigen geïdentificeerd voor de dreiging tegen een middelbare school in Niel vorige donderdag. De 3 tieners zijn opgepakt en verhoord en een van hen is door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. De 2 anderen zijn vrij onder strenge voorwaarden. Over de specifieke aard van de dreiging wil politie nog parket communiceren. Ook de identiteit van de jongeren is niet bekendgemaakt. Wel bevestigt de politie dat de dreiging losstaat van de gelijkaardige feiten Sanderendaags. Toen zijn 1700 leerlingen van een school in Mechelen geëvacueerd na een valse bommelding. Een jongeman uit Brugge moet zich gedwongen chemisch laten castreren na de verkrachting van een meisje van 16 uit Dendermonde. De ingreep is deel van zijn strafmaat. De man van 21 kreeg 5 jaar cel met uitstel en moet zijn slachtoffer ook €4000 schadevergoeding betalen. Hij loog ook over zijn eigen leeftijd toen hij het meisje contacteerde via sociale media. Uit het onderzoek bleek ook dat hij op die manier al eerder tienermeisjes probeerde te benaderen. De kabinetsmedewerker van Vlaams minister van Begroting, Ben Weitz, krijgt een blaam nadat hij zich in een opiniestuk uitgaf als jonge homoseksuele moslim. Hij stuurde dat stuk naar diverse nieuwsredacties, maar slechts 1 publiceerde het. De man wou naar eigen zeggen een problematiek aankaarten die Vlaamse media liever verzwijgen. De oppositie vindt de feiten ongehoord en wil dat Weitz de medewerker ontslaat. Maar dat vindt de minister een brug te ver. Een motorrijder is levensgevaarlijk gewond na een verkeersongeval in Lokeren in Oost-Vlaanderen. Ook zijn passagier raakte gewond. De motor botste op een personenwagen op een kruispunt langs een drukke gewestweg. Een verkeersdeskundige onderzoekt de aanrijding. Vanavond op de meeste plaatsen droog en licht bewolkt. Ook morgen is het nog mooi najaarsweer met aardig wat zon en maximaal tot 20 graden.
1: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: Welkom bij voicemail.
1: Hallo, ik ben er even niet.
0: Peter Vervaat is niet beschikbaar op dit moment.
1: Spreek geen berichten naar de pieptoon, maar luister naar de muziek.
0: Sidetrack.

vroeg of laat, maakt niet uit. We zien wel hoe het loopt, ik zie je ooit wel weer. Want ik zit hier en jij zit daar.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Welkom bij Voicemail.
1: Hallo, ik ben er even niet.
0: Peter Vervaat is niet beschikbaar op dit moment.
1: Spreek geen bericht in naar de bieptoon, maar luister naar de muziek.
0: Sidetrack.

0: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel. De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Welkom bij voicemail.
1: Hallo, ik ben er even niet.
0: Peter Vervaat is niet beschikbaar op dit moment.
1: Spreek geen bericht in naar de pieptoon, maar luister naar de muziek.
0: Sidetrack.

0: Yes.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Dendermonde.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 10 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: Er zijn 3 minderjarigen geïdentificeerd voor de dreiging tegen een middelbare school in Niel vorige donderdag. De 3 tieners zijn opgepakt en verhoord en een van hen is door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. De 2 anderen zijn vrij onder strenge voorwaarden. Over de specifieke aard van de dreiging wil politie nog parket communiceren. Ook de identiteit van de jongeren is niet bekendgemaakt. Wel bevestigt de politie dat de dreiging losstaat van de gelijkaardige feiten sanderendaags. Toen zijn 1700 leerlingen van een school in Mechelen geëvacueerd na een valse bommelding. Een jonge man uit Brugge moet zich gedwongen chemisch laten castreren na de verkrachting van een meisje van 16 uit Dendermonde. De ingreep is deel van zijn strafmaat. De man van 21 kreeg 5 jaar cel met uitstel en moet zijn slachtoffer ook €4.000 schadevergoeding betalen. Hij loog ook over zijn eigen leeftijd toen hij het meisje contacteerde via sociale media. Uit het onderzoek bleek ook dat hij op die manier al eerder tienermeisjes probeerde te benaderen. De kabinetsmedewerker van Vlaams minister van Begroting, Ben Weitz, krijgt een blaam nadat hij zich in een opiniestuk uitgaf als jonge homoseksuele moslim. Hij stuurde dat stuk naar diverse nieuwsredacties, maar slechts 1 publiceerde het. De man wou naar eigen zeggen een problematiek aankaarten die Vlaamse media liever verzwijgen. De oppositie vindt de feiten ongehoord en wil dat Weitz de medewerker ontslaat, maar dat vindt de minister een brug te ver. Een motorrijder is levensgevaarlijk gewond na een verkeersongeval in Lokeren in Oost-Vlaanderen. Ook zijn passagier raakte gewond. De motor botste op een personenwagen op een kruispunt langs een drukke gewestweg. Een verkeersdeskundige onderzoekt de aanrijding. Vanavond op de meeste plaatsen droog en licht bewolkt. Ook morgen is het nog mooi najaarsweer met aardig wat zon en maximaal tot 20 graden.

0: pillow. Ja, tijd om het te vervangen natuurlijk. Dat is weer één van die tips die je vandaag zal krijgen. Wat mij betreft een heel goede avond toegewenst.
1: Heb je een eigen wijze vraag? Mail dan naar bart.staes@rbs-radio.be.

my arms. Zodra je geboren bent, krijg je levenslang. Hugo Olaerts heeft dat ooit gezegd. En er zit wel een klein beetje waarheid in natuurlijk. Nu ja, zolang je ademt, blijf je leven.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
3: Roep maar als het niet gaat, hè.
5: Tegen mij kan je echt alles kwijt.
3: Dag en nacht.
6: Ik ben er voor je.
7: Wil jij verder gaan dan deze clichés? Ontdek vrijwilligerswerk bij Hulplijn Teleonthaal. Volg de opleiding tot telefoon- of chatvrijwilliger en maak het verschil voor wie nood heeft aan een anoniem luisterend oor. Meer info op www.tele-onthaal.be.

0: mooie van klassiek.
1: Je hoorde Mozart met een trio voor klarinet, viool
0: en... Of luister je liever naar...
2: En wat een prachtig trio! Ho, ho, ho. Wat een combinatie! Ongelooflijk!

0: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
1: Hey,

Ja, ja, wetenschap en technologie, 5 oktober 1936, nog niet eens zo lang geleden. De totstandkoming van de eerste communicatie via een coaxkabel tussen New York en Philadelphia. En sindsdien is het alleen maar veel beter, of misschien veel erger gewonnen.

0: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel. De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

zingen. Ze was niet alleen mooi toen, ze kon acteren en zingen. En de volgende, ja, niet veel borden aan vuil maken. Tot zo, deel 2.

0: Yes.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Aalst.
1: Op 107.4 FM.
0: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Het is 11 uur.
4: RBS.
3: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: We zijn maandag vandaag, het is 5 oktober. Van harte welkom bij RBS. In Locristi hebben zaterdag zo'n 800 mensen afscheid genomen van Georges Antunis, de ereburgemeester van Lokeren en eresenator overleed op 25 september. Hij werd 91 jaar. De aula van Crematorium Westleden zat helemaal vol. Naast familie, vrienden en inwoners van Lokeren waren er ook verschillende prominente politici aanwezig, onder wie oud-premier Guy Verhofstadt en gouverneur Carina van Kouter. Antunis was 23 jaar gemeenteraadslid en van 1995 tot 2000 burgemeester van Lokeren. Hij zetelde ook in de Kamer, de Senaat en de Vlaamse Raad. De gemeente Berlare stapt naar de Raad van State tegen de verplichting om tegen 2042 190 extra sociale huurwoningen te bouwen. Het gemeentebestuur vindt de Vlaamse verdeelsleutel niet eerlijk. De Vlaamse regering wil in heel Vlaanderen 56.000 sociale woningen laten bijbouwen. Hoeveel woningen elke gemeente moet realiseren hangt onder meer af van het huidige aanbod, de bevolkingsgroei en het aantal mensen dat voor een sociale woning in aanmerking komt. Volgens burgemeester Katja Gabriels wordt Berlare benadeeld omdat de gemeente in het verleden al veel sociale woningen heeft gebouwd. Het aandeel sociale woningen op de lokale huurmarkt bedraagt er nu 7%. Berlare sluit zich aan bij 23 andere gemeenten die de verdeelsleutel juridisch aanvechten. Het bestuur benadrukt dat het niet tegen bijkomende sociale woningen is, maar vraagt een eerlijkere verdeling van de inspanningen. De brandweerzone Oost roept inwoners uit Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren, Wichelen en Zeelen op om de elektrische installatie van hun woning te laten nakijken. De waarschuwing volgt na een recente brand in een zekeringenkast. Zekeringen, bedrading en stopcontacten kunnen verouderen of defect raken. Dat verhoogt het risico op elektrocutie, oververhitting en brand. Volgens de brandweer moet een huishoudelijke installatie om de 25 jaar worden gecontroleerd door een erkende instantie. Wie merkt dat zekeringen vaak uitvallen of dat stopcontacten en kabels warm, beschadigd of verkleurd zijn, neemt het best contact op met een vakman. Ook een brandgeur of vonken kunnen wijzen op een ernstig probleem. Vooral bij oudere woningen raadt de brandweer aan om niet te wachten tot er iets misgaat. En de gemeente Hamme is een sensibiliseringsactie gestart om egels beter te beschermen. Op de zaterdagmarkt kregen bezoekers informatie over de gevaren waarmee de dieren te maken krijgen. Vooral robotmaaiers en slakkenvergif kunnen egels verwonden of doden. De gemeente gaf daarom tips om tuinen veiliger en egelvriendelijker te maken. Bezoekers kregen ook een staaltje egelvoer mee om de dieren in deze periode te helpen. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Graag tot morgen.
3: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.
6: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
7: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

ja, eeuwig. Eeuwig duurt lang, maar eeuwig moet nooit zo lang duren. Eeuwig duren. Ja, de volgende. Hij heeft ook allemaal niet eeuwig geduurd natuurlijk. Eén daarvan is overleden in een auto-ongeluk. En de andere twee hebben nog maar

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

moet ik daar nu op zeggen. Dit is Curtis Jackson. Ik raak al niet meer uit mijn woorden. Ik denk dat ik te veel aan te denken ben aan de volgende. De magie. Het magische ding van radio maken. Het magische ding van gewoon jou blij te maken. Gewoon te kunnen genieten natuurlijk.

0: beken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120. Uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

nostalgische nummers. En dan denk ik ook aan het volgende nummer van Noordkaap. En ik ben ermee weg. Morgen ben ik er weer vanaf 10. Zoals ik altijd genieten van de collega's. En tot morgen.

0: Yes.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM. Het is 12 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
2: Er zijn 3 minderjarigen geïdentificeerd voor de dreiging tegen een middelbare school in Niel vorige donderdag. De 3 tieners zijn opgepakt en verhoord en een van hen is door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. De 2 anderen zijn vrij onder strenge voorwaarden. Over de specifieke aard van de dreiging wil politie nog parket communiceren. Ook de identiteit van de jongeren is niet bekendgemaakt. Wel bevestigt de politie dat de dreiging losstaat van de gelijkaardige feiten sanderendaags. Toen zijn 1700 leerlingen van een school in Mechelen geëvacueerd na een valse bommelding. Een jongeman uit Brugge moet zich gedwongen chemisch laten castreren na de verkrachting van een meisje van 16 uit Dendermonde. De ingreep is deel van zijn strafmaat. De man van 21 kreeg 5 jaar cel met uitstel en moet zijn slachtoffer ook €4000 schadevergoeding betalen. Hij loog ook over zijn eigen leeftijd toen hij het meisje contacteerde via sociale media. Uit het onderzoek bleek ook dat hij op die manier al eerder tienermeisjes probeerde te benaderen. De kabinetsmedewerker van Vlaams minister van Begroting, Ben Weitz, krijgt een blaam nadat hij zich in een opiniestuk uitgaf als jonge homoseksuele moslim. Hij stuurde dat stuk naar diverse nieuwsredacties, maar slechts 1 publiceerde het. De man wou naar eigen zeggen een problematiek aankaarten die Vlaamse media liever verzwijgen. De oppositie vindt de feiten ongehoord en wil dat Weitz de medewerker ontslaat, maar dat vindt de minister een brug te ver. Een motorrijder is levensgevaarlijk gewond na een verkeersongeval in Lokeren in Oost-Vlaanderen. Ook zijn passagier raakte gewond. De motor botste op een personenwagen op een kruispunt langs een drukke gewestweg. Een verkeersdeskundige onderzoekt de aanrijding. Vanavond op de meeste plaatsen droog en licht bewolkt. Ook morgen is het nog mooi najaarsweer met aardig wat zon en maximaal tot 20 graden.